papi, papi, papito. Ven, papi, papi, papito. Ven, papi, papi, papito, ven. Ven, papi, papi, papito, ven a mí.